0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.
1: Kink.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.

0: Kink.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Gewoon in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink. Dit is het station van System of a Down.
4: Wake up.
3: Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker en was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

normaal is, is dat je zometeen vanaf 9 uur een hele week lang, elke werkdag vanaf 9 uur, de Kink Zero's Top 500 hoort. Maar dat is leuk, dat is fijn, dat is gezellig. Maandagochtend, het is een niet al te lekker weertje, ik ga het gewoon meer eerlijk zeggen. Vrij fris voor de tijd van het jaar, wolken, zon, af en toe een buitje, temperatuur tussen de 14 en 18 graden. Hey.

0: Wild en dan het nieuwe album van Evanescence. Met daarop deze oude King XL, Who Will You Follow? Afgelopen week kwamen er best wat vragen binnen zo gedurende de week. Maar ga je dan ook? Even uitleggen, afgelopen week maakte je bij King kans op tickets voor Douwpop. Dat is niet komend weekend, maar het weekend erna in Hellendoorn. Maar gelijktijdig vindt in Hulst, kan niet heel veel verder uit elkaar liggen in dit land, vindt Vestrock plaats. Met ook best wel wat overlap in de line-up. Bijvoorbeeld Vestrock heeft, net als Douwpop, ook The Wombats. Maar ook eigen kleine verschilletjes. En er zijn best wel veel vragen binnengekomen. Ga je dan ook tickets voor Vestrock weggeven? Oeh, ja zeker. Wacht, daar heb ik een dingetje van. Even kijken. Oeh, ja zeker. Waar zit hij? Ga je dan ook dingen voor Vestrock weggeven?
1: Oeh, ja zeker.
0: Ja zeker. Deze week komt de King prijzigheid voorbij galopperen met in de bek tickets voor Vestrock. En dat is 3 dagen lang, maar liefst. Bijvoorbeeld een element wat Vestrock wel heeft en Douwpop niet is Wodan Boys bijvoorbeeld. Die staan ook in Hulst. Tickets voor Vestrock win je deze week zodra de Kink prijzigheid voorbij galoppeert. Pak je gelijk je telefoon, open je de Kink-app, druk op de contactknop en stuur je een bericht met iets van een ja, ik wil kaarten of ja, ik wil naar Vestrock. Dat ik weet waar

0: glowende ruimte van Kings of Leon to Space bij Kink op de vroege maandagochtend. Zometeen het ANP-bulletin van 6:30. Gelijk gevolgd door Gorillaz en ook Bush.
1: Kink. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: 6:30. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Nog niet eerder werden in een jaar zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Volgens Amnesty waren het er zeker 2700. Vooral in landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië krijgen mensen nog steeds de doodstraf. Mensen moeten zich bewuster worden van het gevaar van infectieziekten en daarom start vandaag een speciale campagne. Nu belanden elk jaar 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten en het aantal moet niet stijgen, is het idee. In Wommerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag en avond wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 7 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht ook 5. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. De N59, Burgaamsteden richting het Hellegatsplein, is voorlopig dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via uitwijkroute 21.
6: Kink.

25 jaar oud. Het debuut van Gorillaz. Eerste teken van leven van Damon Albarn na Blur. En dit nummer gaat als een malle bij jonge mensen op streaming. Hè? Het is echt alsof het een hit van nu is. Clint Eastwood hoor je van Gorillaz. Hey, goedemorgen! 10:07. Dus zometeen Oasis en The Jam, maar eerst... Hey, dit is even goed. White Lies. Time to Give. Nu bij

0: fucking tijger. Het gebeurde in Leipzig. Het verhaal erover krijg je zo meteen in het ANP Bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Beste nummer ooit. Als ik 7 jaar lang aan King 1500 mag vertrouwen, dat doe ik ook wel hoor. Pearl Jam hoor je zo meteen op de radio. Ook The Warning en Talking Heads komen er gegarandeerd aan. Dus Pearl Jam, The Warning en Talking Heads krijg je gegarandeerd op je radio. Maar wat moet er achteraan? Wat zou jij graag willen horen om je maandag nou echt even lekker te laten beginnen? Laat het me weten. Pak je telefoon er even bij, open de Kink-app, druk op contact en vertel me, wat is jouw suggestie voor een lekkere Kinkstart? Kink.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hé, hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een sim-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. 2 keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Aan de aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De 2 langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Veenstra's Kinkstart. Kink.
13: Kinkstart, kopje koffie, kruidje, mooi met Michiel. In de ochtend, goedemorgen Michiel.

week weer eens een normale werkweek. Ja, maar ook alleen maar deze week, want volgende week is weer een korte werkweek, want tweede Pinksterdag zit erbij. Gek, hè? Ja, en deze week, joh, het wordt alleen maar gekker en gekker en gekker met het weer.

lezen in het ANP-bulletin van 7 uur. Even kijken. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Ah, nee, dat komt niet normaal. Johnny stuurt namelijk... een oudere man eerst aangevallen door een tijger en daarna ook nog doodgeschoten door de politie. Nee, nee, die zin die was net even anders uitgesproken. Ook El Frigo is erbij en Helene.

Slippery People bij Kink. Het is maandagochtend 18 mei. Inderdaad, nu een normale week. En dan is het komende week alweer een gekke week. Want maandag vrij, tweede Pinksterdag. De politie waarschuwt, meldt de NOS, voor

0: wandelschoenen of airfryers op Facebook. Steeds vaker zijn dat soort advertenties gewoon nep. Oplichters plaatsen massaal advertenties op Facebook en Instagram voor valse webshops die eruit zien als bekende winkels, zoals Bever of de Lidl, maar na betaling krijg je helemaal niks. Sinds juni vorig jaar zijn er al 535 nep-webwinkels opgespoord. Meer dan de helft ervan maakt reclame via de platform van Meta, dus Insta, Facebook. Hoge kortingen van 70% of 80%. Ja, je denkt, het zal het niet, maar ja, ik waag het er toch maar op. Nee, ja, nee, nagemaakte websites, bijna niet van echt te onderscheiden. En naar je geld kun je fluiten. En dat is jammer, want het is allemaal al duur genoeg. AD heeft een groot stuk online staan dat we steeds vaker bezuinigen op vakantie en dagjes uit. Veel minder vanzelfsprekend nu benzine en energie zo duur blijven. Uit ING-onderzoek, schrijft het AD, blijkt dat 6 op de 10 huishoudens willen bezuinigen. En vooral horeca, uitjes en vakanties sneuvelen als eerste. Boodschappen, ja, die moet je gewoon hebben, dus die blijven zoveel mogelijk ontzien, dan maar meer betalen. Zorgen zijn flink toegenomen door de oorlog tussen Iran en Israël en de stijgende olie- en gasprijzen. Meer dan een derde van de Nederlanders verwacht financiële problemen als de prijzen hoog blijven. Al denkt ING dat de economie ondanks alle problemen nog wel blijft groeien.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
2: Met Arjan.
0: Met Michiel van Kingspeaking. Goedemorgen.
2: Hey Michiel, goedemorgen.
0: Wat klinkt jij gelijk al vrolijk op de vroege maandag?
2: Ja, ik ben over nog 4:30 bezig, dus...
0: Oh joh, het is voor jou al bijna een lunchtijd.
2: Ja, zeker.
0: Nou, en als ik jouw Kingstart-verzoek bekijk, dan is het voor jou eerder vrijdagmiddag dan maandagochtend.
2: Ja, je moet de week goed beginnen.
0: Nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Zeg maar, waarmee beginnen we dankzij jou de maandagochtend extra feestelijk?
2: Met Pennywise, met Pro Him.
1: Kingstart.

0: is 7:55. Berichtje binnengekregen van Ivo.
1: Voor de fietsers tussen Oudenbosch en Hoeve, die zojuist een maniak met een hanekam uit zijn auto zagen hangen met gebalde vuist terwijl hij boho aan het roepen was. Sorry dat ik je maandagochtend opschrik. Het was tenslotte Pennywise op de radio. Sorry.
0: Geen probleem, Ivo. Ook Theo laat weten dat zijn zoon van 6 eindelijk meehuppelt op Brohim. Kijk, live goals. En dat allemaal dankzij de aanvraag van Arjan, die hem graag wilde horen als kinkstart. Oh, wat een weekie deze week. Niet alleen wordt het in de loop van de week steeds lekkerder weer, maar vandaag begint om 9 uur. Je hoeft dus niet te wachten op het lekkere weer van woensdag tot donderdag, maar vandaag al begint bij Kink om 9 uur de Kink Zero's Top 500. De 500 beste liedjes uit de jaren 0. Deze hele week van 9 tot ongeveer 5. Want we doen elke dag 100 liedjes. Ja, wat wordt er dan gedraaid, hè? Nou ja, je kunt eventueel kijken op kink.nl. Erik begint om 9 uur in ieder geval. Erik was om met Andrew W.K., Party Hard en Toploader, Dancing in the Moonlight. Dat zijn de nummers 500 tot en met 499, dus dan weet je dat vast. De hele lijst is bekend, behalve de top 10. Die staat nog een beetje op alfabetische volgorde. Die hoor je vrijdagmiddag in de juiste volgorde. Leuk. Vanaf zometeen dus om 9 uur. De Kink Zero's Top 500. Wat is het grootste taboe op de werkvloer? Je hoort er zo meer over in het ANP-bulletin van 7:30. En maak je deze week ook nog kans op prijzen? Oh ja, zeker.
2: Kink. Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren op Vestrock. Deus, The Wombats, Stone, Shifters, Vodan Boys, Leap, Magazines, Bleach 9.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Gek op lage prijzen? De

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Half acht. Kink. AMP Headlines.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden gelokt met aanbiedingen met hoge korting. Maar als het geld is overgemaakt, krijg je helemaal niks, meldt de NOS. Over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe, schrijft de Telegraaf, naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen, verdienen. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar, meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag en avond wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 11 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.

0: Extra.
1: De nieuwe van Muse, Cry Again, hoi naar R.E.M. en The One I Love.
2: Kink. Oh, maandagmorgen. Gelukkig is er bijna weekend.

Tears by Kink. Cryogen. Heb je het nieuwe fascinerende nummer Hexagons al gehoord? Het is Floor. Het is officieel nog niet uit, maar heel veel fans hebben allemaal losse teasers al in elkaar gepuzzeld en hebben best wel wat dingen op die manier naar boven kunnen halen. Ik heb hier wat gevonden, inderdaad. Beetje sci-fi-achtige gitaren. Zo. En dan iets verderop. Okay. Dit moet er nog uitkomen. Oh, while I'm weak and dying. Maar goed, er ben ik allemaal al snippets online gezet. En heel veel mensen hebben me gewoon in elkaar gepuzzeld. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Goed hoor. Ja, ik had gisteravond zelf ook zo'n momentje. Die heb ik er niet in goede. Die heb ik op mijn telefoon staan. Dus die moet ik even mijn telefoon even bij de microfoon houden. Maar hey, daar is hij weer, Michiel, met zijn Weezer. Die kwam ook met een nieuwe single. En die is gisteren ook ergens gelekt. En oh, die doet het hier weer net niet. Dat is dan jammer. Oh, hier moet ik die. Die heb ik in de groep geappt. We hebben een nerdgroepje van Weezer fans. Ja, even kijken, hoppakee. Nou ja, het klinkt een beetje zo'n natte krant doordat ik hem bij de microfoon had maar gelopen. Wat een banger is dat! Lekker! Alles lekt en ik ga er heel goed op. Dat klinkt heel gek, Michiel. Dat klinkt echt heel gek. Net 7:50 geweest. Goeie maandagochtend. Vandaag is het afwisselend bewolkt, afwisselend zonnig. Af en toe een bui, kans op onweer. Tussen de 14 en 17 graden. In de loop van de week wordt het echt zomer. Zal de Pinkse dagen nou, zet je maar schrap. Ik zou gaan vroeg opstaan richting het barbecue-schap bij de supermarkt. Want geloof me, dat gaat heel snel leeg. Mirella is nog heel blij met Brohim. Die zegt, ik kon het goed gebruiken. Nou, de twee auto's achter elkaar, maar met 50 km per uur geen voorrang gaven in ons 30 km gebied. Life is the most precious thing you can have indeed. Nou, zegt dat wel, ja. Heel wat anders. Soms komt er een Ik was vandaag je oud binnen hier in de Kink-app. Die kun je gewoon heel makkelijk versturen, hè, met de Kink-app. Die zie ik hier dan binnenkomen in de inbox. Dat ik denk, nee. En dan denk ik bij het checken, ja. Ik kreeg er zo eentje. Van Nathanael. Een taalkundige, ik was vandaag hieruit over een afkorting die ik altijd, maar echt al 50 jaar lang verkeerd begreep. Je hoort hem over 4 minuten naar Ugly Kid Joe bij Kink. Never think about you.

0: Ik was vandaag jaar oud.
1: Elke dag rond 7:15 word je bij Kink net even een stukje slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En dit is er eentje. Ik zie hem binnenkomen, het berichtje. Ik denk, nee. En ik zoek het op en denk, ja, nou ja, 50 jaar. Ik ben 50. En ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam dat ik al jarenlang mijn hele leven deze afkorting volledig verkeerd heb geïnterpreteerd. Maar Wadiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe oud was jij toen je hier achter kwam?
2: Ik denk dat ik al iets voorbij de 20 was. Denk ik 21, 22 of zoiets dergelijks.
1: Ja. Ja, ik ben 50 nu. En ik kan zeggen, ik was 50 toen ik erachter kwam dat. Ik lees dit ding, joh, dat wist ik al niet. Ik dacht serieus. Nou, hallo, vertel. Wat is jouw ik was vandaag jaar oud?
2: Nou ja, als je bij het voorbeeld iets wil zeggen, dan kan je de afkorting E.G. Gebruiken.
1: Ja, dat zie je heel vaak in het Engels.
2: Ja, en ik heb heel lang gedacht dat stond voor example given.
1: Ja.
2: En ja, op een gegeven moment ga je dan toch even zoeken wat die afkorting ook weer precies betekent. En dan blijkt het Latijn te zijn voor exempli gratia.
1: Waarom weet ik dit niet? Waarom kom ik hier nu achter? 50 jaar. Ik dacht echt 100% serieus inderdaad dat als je ergens in een Engelse tekst EG zag staan, dat het stond voor example given. En ik begin nu ook af te vragen, waarom heb ik dat gedacht? Waar komt dan die gedachte vandaan dat dat zo is?
2: Het is dezelfde betekenis, dus
1: ja.
2: Wat betreft van logisch.
1: Ja, dat zal dan wel, ja. Maar goed, het is dus niet. Het is Latijn exempli gratia. Het betekent hetzelfde als example given. Alleen het betekent niet example given, EG.
2: Precies.
1: Ja. Nou, wat ik zei, ik was 50 toen ik erachter kwam. Dankjewel, Nathaniel.
2: Graag gedaan.
0: Ik was vandaag jaar oud.
1: Weet je er ook eentje? Een ontdekking die je even moet delen met je medekinkers, omdat je, nou ja, er dit ervan op kan steken. Ik was vandaag jaar oud. Laat het zeker even weten. Stuur me met de Kink-app. Luister elke dag 7:15.

0: 8 uur, je luistert naar King Alternative Rock Radio en de nieuwe van U2, American Obituary. Even kijken, zometeen maak je nog kans op tickets voor Fest Rock. 29, 30 en 31 mei in het Zeeuwse Hulst. Bodom Boys, Magazines, Bleach and Free, Stone, Deus, Honey M Home, Leap, The Wombat, Space Shifters, potverdulleme. Een feestje hoor, hey. En het belooft ook heerlijk weer te worden, dus daar wil je denk ik wel bij zijn. Ik kan het voor je regelen. 2 tickets en camping win je. Zodra je de Kink-prijzengeit hoort en meteen een bericht stuurt met de Kink-app, dan ben je er misschien wel bij. Weet jij hoeveel jouw collega verdient? En dan moet het gaan over een collega met vergelijkbaar werk. Door nieuwe regels zou je dat moeten kunnen nagaan bij je baas. Maar misschien is het eerst iets wat je onderling bespreekt. Nou, dat blijkt dus heel lastig te zijn. Het is nog steeds een van de grootste taboes op de werkvloer, is praten over je salaris. Ik vind dat zelf ook best lastig, merk ik nu. Ik verschuil me al gelijk achter de ding. Ja, maar vergelijkbaar werk. Ik ben de enige die bij Kink hier tussen 6 en 9 ochtends programma maakt. Waarom is het zo'n taboe? Waarom vinden we het zo lastig om met mensen te hebben over wat je verdient? Nou, het gaat er zo meteen over in het ANP-bulletin van 8 uur. Frans van de Beek praat je erover bij. Daarna meer muziek om je maandag op weg naar je salaris, wat het ook mogen zijn, aangenaam te maken. Honey, I'm Homo is er meteen. De Police en ook Foo Fighters komt eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Gek op

0: Nee, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
12: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkenden het zwijgen op te leggen. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekte in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. En dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. En nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal liggen rond de 16 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer met een kwartier oponthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: 13 minuten over 8. Hallo. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra. Net in het ANP-bulletin, grootste taboe op de werkvloer is nog wel met je collega's praten over je salaris. Je salaris? De Telegraaf schrijft erover. Er komen namelijk nieuwe regels voor loontransparantie. Door de nieuwe regels zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet, krijgt. Op die manier moeten ongewenste loonkloven worden blootgelegd. En je zou het aan je baas kunnen vragen. Goh, wat verdient Henk eigenlijk die naast me zit? Of Trudy? Maar het rechtstreeks met Henk en of Trudy erover praten, lastig, lastig, lastig. Dat is een taboe. Er komen best wat reacties binnen. Ferdinand die stuurt het volgende daarover in.
2: In een van mijn eerste banen, toen kwam er een nieuwe functie vrij. En toen waren wij aan het praten over het salaris van die functie. En toen ging het in één keer ook van over wat wij allemaal verdienen. Ondanks dat wij allemaal ongeveer evenveel verdienden, kwam op een gegeven moment de manager binnen. Die zei, heren, moeten jullie niet eens een keer aan het werk? En daarmee was het ook gewoon van, we praten niet over loon, ga maar aan de gang. En dat viel op. En op een negatieve manier.
0: Ja, Roel die stuurt ook iets vergelijkbaars. Wij vinden het lastig als werknemer om te praten over loon, omdat werkgevers ons hebben aangepraat dat het lastig is en dat het niet hoort. Het komt namelijk alleen de werkgever goed uit als daar wat transparantie over is. Ja, oké. Mocht je dan toch op een gegeven moment wel het op de werkvloer hebben over salaris, dit is wel een goeie om even in je achterhoofd te houden. Stom psychologisch onderzoekje wat bij deze wel heel toepasselijk is. Als iemand staat te liegen, kun je dat herkennen aan dat die persoon aan zijn of haar neus staat te krabben. Ja, dus stel jij vraagt aan Henk of Trudy, wat verdien je? En Henk of Trudy liegt, dan is er een grote kans dat Henk of Trudy aan de neus staat te krabben. Experts zeggen dat stress ervoor zorgt dat je neus letterlijk een beetje gaat jeuken. Ik ben heel blij dat ik die zin zonder verhaspeling uitsprak. Als iemand ineens aan zijn neus begint te friemelen, snel knippert of wegkijkt, moet je misschien toch denken, Nou, let op. Ik ga nu iets roepen waarvan ik niet aan mijn neus hoef te jeuken. Ging weer goed. Tot zo, Michiel. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af en vallen er wat buien. Lokaal met onweer. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Er is geen woord van gelogen. Yeah.

Als meteen om 9 uur de Kink Zero's Top 500 begint. Deze hele week vanaf 9 uur 's ochtends elke werkdag de 500 beste tracks uit de jaren 0. En deze band, nagelnieuw Honey I'm Home, kun je over 2 weken zien op Fest Rock. Tickets ervoor kun je winnen zodra de prijzigheid voorbij komt. Dit is Honey I'm Home Hyperspace Mountain.

0: Na het overlijden van Adam York is Beastie Boys de facto... Ja, bestaat niet meer. Twee overgebleven leden hebben nog wel eens meegewerkt aan bijvoorbeeld toffe... Was het een Netflix-docu? Volgens mij wel. Maar Mike D heeft vorige week weer een keer opgetreden met allemaal oude Beastie Boys classics. Volgens mij had hij hier zoiets van, dit wil ik wel weer vaker gaan doen. Ja, ik ben voor. Lekker man. Beastie Boys en Intergalactic bij King. Daarvoor dus nieuwe muziek in Nederland. Honey, I'm Home, Hyperspace Mountain. Honey, I'm Home staat op Vestrock. 29, 30 en 31 mei in Hulst. Ik wil zeggen Zeeland, maar het is Zeeuws-Vlaanderen. En ik weet niet exact of daar 100% verschil in zit. Mensen die dit horen en denken, gast! Weet je dan helemaal niks? Nee, dat klopt. In die hoek. Hulst is een leuke plek met een heel leuk festival. En deze hele week maak je bij King kans op gratis kaarten voor Vestrock. Niet alleen Honey in Home staat daar, ook Wodan Boys, Wombat, Deus, Leap staat er bijvoorbeeld ook, Magazines. Nou, de Kingprijzigheid komt gegarandeerd voorbij voor 9 uur vanochtend. Dus als jij gratis naar Vestrock wil, lekker blijven luisteren, want ik kan het gewoon voor je regelen. Die tickets die gaan dan heel makkelijk jouw kant op. En dan is deze week ook nog een heel fijn feestje, want deze week bij King de Zero Stop 500. Zometeen om 9 uur begint hij. De 500 beste liedjes uit de jaren 0. De hele lijst staat inmiddels op King.nl in de King-app. Behalve dan dat de top 10 staat er op alfabetische volgorde. 505, In The End, Knights of Sidonia, Kryptonite, Mr. Brightside, No One Knows, Papillon, Sonne, Take Me Out en The Pretender. Eén van die 10 liedjes staat op nummer 1. En welke dat is, dat hoor je dan uiteindelijk vrijdagmiddag, want dan is de finale van de King Zero Stop 500.
1: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.
2: Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: Kink Zero's Top 500.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Westland vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 8:30. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram, waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt, meldt de NOS. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn is in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. In Oekraïne zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden getroffen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag en avond wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel een uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
15: Kink,

0: Michiel Veenstra.
1: Kink. Dinsdag koffie, kopje, kraantjes met Michiel in de ochtend.

0: Vestrock. Met David.
1: David, met Michiel van Kingspreken. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Jij vraagt al wekenlang in de Kingcap. Ga je ook kaarten weggeven voor Vestrock?
2: Dat klopt, ja.
1: Waarom die vraag?
2: Nou, ik heb 3-4 jaar terug denk ik ook via jullie kaartjes gewonnen voor Vestrock. En sindsdien ga ik eigenlijk elk jaar met een vriend van mij. En ontmoeten we ook wat mensen uit Tilburg.
1: Wat
2: en dit jaar willen we graag weer gaan.
1: Nou, wat leuk. Dus het Vestrock-virus heeft om zich heen geslagen dankzij Kink bij je.
2: Ja, zeker, zeker. Dat was ook mijn eerste echte festival. En eigenlijk het festival waar ik elk jaar naar uitkijk.
1: Nou,
2: ja.
1: Dan gaan we het gewoon nog een keertje doen. Want jij hebt zojuist de prijsrijd gevangen. Jij gaat naar Vestrock.
2: Super man, dankjewel.
0: Deze week op Kink, tickets voor Vestrock.
1: Doe de hele week tickets voor Vestrock in de ochtend- en de middagshow en s'avonds bij Jim. In de avondshow deze week bij Jim tussen 6 en 9 maak je kans op Sneester tickets. Regelen gewoon voor je.

Vandaag is het afwisselend bewolkt, zonnig. Kunnen ook buien voorkomen hier en daar met onweer tussen de 14 en 17 graden. Morgen wordt het ietsje beter al. Overal kans op regen, maar dan 15 tot 18 graden. Check even je weer-app en kijk even wat er vanaf donderdag gebeurt. Zeker ook richting het volle Pinksterweekend en de week erna. Ik zou zorgen dat je korte broeken en je t-shirts binnen handbereik liggen. Laat ik het daarop houden. Het is King Cultural Dave Rock Radio vandaag, 18 mei 2026. 9 jaar geleden schrokken we op door het wegvallen van Chris Cornell. Eén van zijn mooiste liedjes, zoals je zo meteen rond 9:10 in Veenstra vertelt bij King.

0: hard way. Nieuwe van Andy Sicari heet Find Out the Hard Way. Vandaag is het de sterfdag van een van de mooiste stemmen uit de alternative rock ooit. Chris Cornell. En een van de nummers die hij zelf ooit schreef over het verliezen van een vriend kreeg daardoor een dubbele betekenis.
1: Veenstra vertelt.
0: Chris Cornell en Andrew Wood waren niet alleen maar collega's in dezelfde muziekscene, ze waren echt vrienden. Ze woonden zelfs een tijdje samen. Deelden toen ideeën, muziek, gesprekken. Een beetje iets van die typische chaos van jonge muzikanten die de wereld willen veroveren met hun werk. Andrew Wood was de zanger van de band Mother Love Bone. Een band uit Seattle die op het punt stond om echt door te breken. Tot het helemaal misging in 1990. Wood overleed aan een overdosis heroïne. Voor de mensen om hem heen kwam het als een mokerslag. Vooral ook voor Chris, omdat hij zo dichtbij Andrew had gestaan. In dit nummer hoor je iemand die probeert te begrijpen wat er is gebeurd. Cornell zingt niet over een verzonnen figuur zoals hij zo vaak deed. Dit ging over Andy, zijn vriend die er niet meer was. Over zijn verdriet, zijn verwarring en dat knagende gevoel dat je kunt hebben na iemands dood. Had ik iets moeten zien? Had hij iets willen zeggen? Waarom liet hij niet merken hoe erg het was? Het maakt het nummer zo aangrijpend. De zin over iemand die van binnen kapot gaat, zegt genoeg. Achteraf pas beseft Cornell zich hoeveel pijn zijn vriend zich met zich meedroeg. Na de begrafenis schreef Cornell 2 nummers voor Andrew Wood, waarvan hij eerst niet precies wist wat hij ermee aan moest. Want ze pasten niet bij zijn eigen band Soundgarden. Ze waren te persoonlijk, te direct en te veel verbonden aan het verhaal van hem en Andrew. Maar toen hij erover sprak met Jeff Ament en Stone Gossard, de voormalige bandleden van Wood, ontstond er iets nieuws. Samen met Matt Cameron en Mike McCready erbij vormden ze de tijdelijke band Temple of the Dog. Rauw omgezet tot een volledig album. Jaren later kreeg het nummer een extra laag verdriet. Toen Chris Cornell zelf in 2017 overleed, luisterden veel mensen opnieuw naar deze woorden. Naar het gevoel van iemand die pijn heeft, maar het niet hardop zegt. Het gevoel dat je dacht, had ik iets moeten zien? Had ik iets kunnen doen? Waardoor Say Hello to Heaven niet alleen meer een afscheid is van Andrew Wood, maar ook een huiveringwekkende echo van Chris Cornell zelf.

Onverwoestbare stemgeluid van Chris Cornell. And say hello to heaven. Het is bijna 9 uur. Zometeen om 9 uur beginnen we aan het jaarlijkse feestje dat je terugneemt naar de tijd van poedeloenk op MSN Messenger inloggen. Kijken of je iPod Classic alles opgestart. En eerlijk is eerlijk, ik heb me er veelvuldig schuldig aan gemaakt. Long sleeves onder je t-shirt. Jazeker, de Zero's. Zometeen vanaf 9 uur de Kink Zero's Top 500. Erik Kanton trapt de lijst af met muziek van onder andere Kings of Leon, Lenny Kravitz en Kasabian.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
13: Milner.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
16: Kijk op Ben.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LeCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis LeCourier leed aan een nierziekte. Hij was 76 jaar. En nu het weer van Weer Online. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
2: Kink Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
5: Ja, nou, het is er tijd voor. Ik zit er klaar voor. Ik heb thee, ik heb een koek, een appelkoek is het. Ja, ik weet niet hoe jij erbij zit, op je werk of in de auto of thuis. Maar het is de allerhoogste tijd voor de Kink Zero's Top 500. 500 allerbeste liedjes uit de Zero's. Laten we snel beginnen met nummer 500. Het is Andrew W.K. en Party Hard.
2: Erik Kortom. Kink.
6: When it's time to party, we will party hard.
7: Nummer 500.
2: Kink.
7: Kink Zero Story.

0: Obsessed Beats hoorde je van Kasebi nummer 498, daarvoor op 499. Dancing in the Moonlight, toploader.
1: Kink Zero's top 500.
0: Grappig, dat liedje had ik er toevallig laatst nog over. Dat het zo'n ongelofelijke geramde hit is, die toploader Dancing in the Moonlight. Wij draaien hem veel. En waarom dat in zit. En dat zit in dat du-du-du-du-du-du. Daarom verbaast het me een beetje dat hij in de Zero's top 500 op nummer 499 staat. Die had ik ergens hoger verwacht. Maar goed, dat zal vaker gebeuren de komende tijd. Tijdens deze Zero's top 500 staan een aantal leuke verrassingen in. En ook een aantal geramde hits natuurlijk. Zometeen live in Kings of Leon. Maar eerst op 497 Lenny Kravitz en Dig In.
2: Nummer 497.

0: en Heaven. Zometeen natuurlijk verder met die lijst. Met onder andere Arctic Monkeys, The Calling, Von Bondies en die allergrootste alle Jezus-hit voor de Zootens.
1: Kink. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
15: Ah, chips.
14: Maak er een potje van.

0: Tegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.

0: Toto's Top 500.
1: Met zometeen de Van Bandies, de Zoetens, maar eerst op 493 Interpol.
2: Nummer 493.

0: 500 beste tracks uit de Zero's. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 491.

0: 500.
1: Kink. Come on, come on. De Von Bond is op 491 en daarvoor op 492. Die aller grootste hit. Tenminste, toen zij hem uitbrachten, viel het eigenlijk wel mee. Mensen dachten, wat een leuk liedje van de Zoetens Valerie. Maar toen Amy Winehouse daar samen met Mark Ronson mee aan de haal ging, gebeurden er hele gekke dingen. Met die band, want die band ging uit elkaar. Die bestond niet meer. Ze kregen allemaal hun fair share. Tenminste, degene die aan het liedje hadden geschreven, hun fair share van de Alle Jezus hit van Amy Winehouse, die ze daarmee scoorde. En vervolgens is er eigenlijk niet zoveel meer van die mannen vernomen van de Zoetens. Goed, leuke verhaaltjes bij leuke, goede songs uit de King Zero's Top 500. Zometeen Arctic Monkeys op 489, maar eerst op 490. Wherever you will go, this is the calling.
2: Nummer 490.

0: 500 beste tracks uit de Zero's. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 488.

0: Zometeen natuurlijk gewoon verder met die lijst. Dan zitten we nog net binnen de 480, zoiets. Nee, ja, zoiets. Met de Red Hot Chili Peppers, de Fratellis en de Killers. Dus tot zo.
1: Kink. Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
19: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hanta-virus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porta Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit, maar niet zoveel als een alleenstaande. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. En nu het weer van Weer Online. Eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
0: Een uurtje geleden ben ik begonnen aan de Kink Zero's Top 500. Dat wil zeggen dat we al een paar mooie achter de rug hebben. Maar inmiddels zijn we aangekomen bij de nummers 486 tot 484. Zometeen Tell Me Baby van de Red Hot Chili Peppers. You Don't Know What Love Is van de White Stripes. Maar eerst op 486. Trouble. Dit is Coldplay.
7: Erik Kortom. Kink.
13: Nummer 486.

0: Radio's Top 500.
1: We zijn aangekomen bij nummer 483. En die is voor de Fratellis. En die kennen natuurlijk allemaal uitstekend van Chelsea Dagger. Die enorme bar brawler. Als je die aanzet. Dan gaat het altijd los in het café. Maar ze hadden er nog eentje. En die staat op 483. De Fratellis en Henrietta.
2: Nummer 483.

0: Florence and the Machine op 480 en Rabbit Heart. Daarvoor Feeling Good for Muse en Smile Like You Mean It van de Killers. Dat moet je sowieso altijd doen. Als je moet lachen, altijd doen alsof je het meent. Zometeen, gewoon verder met de lijst. Dan wie komen we daar tegen? Onder andere Green Day, Ryan Adams. Fijn. En Puddle of Mud.
1: Kink. Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren of fast rock. The Wombats, Stone, The Change, We Want It, Faceshifters, Vodan Boys, Leap, Got This Magazines, Bleach 9.

0: dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.

0: Academy, Green Day. Ik weet trouwens niet of die van The Rage Against the Machine met dezelfde titel er ook in staat. Nee, maar dat is geen Zero's natuurlijk. Lekker bezig, Erik.
1: Kink Zero's Top 500.
0: 477, daar zijn we gebleven. We gaan door naar 476. Die is voor een singer-songwriter die ook wel eens met band dingen opnam. Sterker nog, best wel vaak dingen met band opnam. Op een gegeven moment in opspraak raakte omdat hij met zijn poten aan mensen had gezeten. Mensen had beledigd. Altijd een grote muil had. Waarom? Omdat hij heel veel dronk. Toen hij nuchter werd, maakte hij een soort comeback. En was een hele aardige gozer. Ik heb een leuke avond met hem gehad. Een keertje. En ik heb het over Ryan Adams. Dit is New York, New York op 476.

0: 500 beste tracks uit de Zero's. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 474.

0: National Park en de vrouw waar ik het er straks al over had in de richting van de Zoetens, maar nu solo Amy Winehouse.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij je SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt. Dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de Flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De Flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt. Maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. Burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Kink.
19: Kink Zero's Top 500.
0: Derde uurtje alweer van deze Kink Zero's Top 500. Zijn er 500, hè, dus we zijn nog wel even bezig deze week. Zijn we inmiddels aangekomen zometeen met Linkin Park en Amy Winehouse. Maar eerst OK Go and Here It Goes Again. En die staat op 473.
19: Erik Kortom. Kink.
20: Nummer 473.

0: van 2000 tot en met 2009. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 471.

0: 71 en daarvoor Rehab van Amy Winehouse op 472. Die had ik ook iets hoger verwacht, eerlijk gezegd.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Omdat het natuurlijk wel voor Amy Winehouse van het album Back to Black het nummer was waarvan iedereen... Nou, het is misschien wel gewoon de grootste hit eigenlijk van Amy Winehouse in zijn algemeenheid. Rehab dus op 472. Ik vertelde straks dat de Zoetens geen windeieren hebben gelegd bij het verkopen van de rechten van Valerie aan...

0: Rammstein zet op 467 alles in de fik met hun benzine. Vind ik een van de allerfijnste Rammsteins die er is. Daarvoor Hoobastank nog en The Reason. Zometeen. Onder andere op 463 The Cooks. Op 465 The Strokes. Maar eerst Peter, Björn en John. Dat zometeen.
1: Dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers. Arctic Monkeys en The

0: Giro's Top 500.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ebed toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Lidl deals. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Kink. Dit is het station van Two Door Cinema Club. Biffy Clyro. En de Kink Zero's Top 500.
12: Met zometeen Bowling for Soup.

0: the bad guys want Bowling for Soup op 4,64. Daarvoor The Strokes en Juice Box op 4,65. En Pieter, Björn en John floten zich de wereld door op 466.
1: Pink Zero's Top 500.
0: Ik zeg altijd, dat moet je nooit doen. Liedjes schrijven waarin je gaat fluiten, nooit doen. Je zal een avond een droge bek hebben. Of, weet ik van hen, een beschuit hebben gegeten. Of gewoon denken, het lukt niet. Een hele nummer naar de kloten. Maar dan maakten Pieter, Björn en John, alle drie, helemaal niks uit. Want zij maakten gewoon Jan Focus en die stond op 4,66. Het is tijd voor 4,63, The Cooks. And Always Where I Need To Be.
2: Nummer 463.

0: Dat is het fijne van zo'n top 500, dat we heel veel muziek achter elkaar draaien. Zo hoorde je net The Wombats, Moving to New York op 64. Daarvoor Golden Scans van Klaxons op 461. En Stereophonics met Have a Nice Day. Hoorde je daar weer voor? Dat wens ik je overigens ook, een nice day. Want we gaan de hele dag natuurlijk nog door tot aan het einde van deze middag. Met deze King Zero's top 500. Isabel neemt zometeen donateurs waar. En ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Ik spreek je dan. Bye.
1: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp, nu van 109 voor maar €99. Na €10 cashback via philips.nl. En alleen bij Blokker, gratis een oranje OneUp dweilpad. Blokker, van je huis houden.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: 12 uur. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta-cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de hondiers. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap 2 keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baren. De Utrechtse Heuvelrug is het op 1 na grootste bosgebied van Nederland. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
16: Ja, hele goede maandagmiddag. Isabel hier op Kink tot 3 uur. Dat is zoals normaal gesproken. Alleen voor de rest is alles anders. Want deze hele week zitten we midden in de Zero's. De Kink Zero's Top 500 door jou samengesteld. Ik pak hem nu op bij nummertje 459. Daar treffen we Your Love is a Lie van Simple Plan.
14: Isabel Brinkman. Kink.
17: Nummer 459.

0: Zero Stop 500.
1: Ja, Kink Zero Stop 500. De hele week zijn we helemaal ondergedompeld in de nostalgie van The Zeros. En we zijn nu aangekomen bij nummer 456. Oorspronkelijk een nummer van The Who, maar toch eigenlijk wel vooral bekend geworden als rockcover van Limp Bizkit. En dat nummer werd dan ook nog eens een keertje heel erg populair vanwege een film, namelijk de bovennatuurlijke thriller Gothica uit 2003. Met in de hoofdrol Halle Berry. Die maakte dus van dit nummer een, ultieme Zero's klassieker. Limp Bizkit dus, Behind Blue Eyes.

0: Leuk om weer een keer te horen, AFI Miss Murder.
1: Kink Zero's Top 500.
0: En dat is het leuke aan dit soort lijsten. Die is namelijk samengesteld door jou, de luisteraar. En dan komen er ineens hele leuke verrassingen bovendrijven. De klassiekers, maar ook de verrassingen. Zometeen bijvoorbeeld Nick Cave in the Bad Seeds. As I Sat Sadly by Her Side. Maar ook hele bekende Keen, Everybody's Changing en Kaiser's Chiefs met Everything is Average Nowadays. Zometeen hier op Kink.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
0: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
8: Mediamarkt. Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
11: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Leuk dat je luistert naar Kink en niet zomaar naar Kink.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Ja, de hele week staat het in het teken van nostalgie. De beste 500 uit de Zero's door jou samengesteld. En dan komen er hele mooie dingen uit. Bijvoorbeeld de nummer 449. Heb ik ook al een tijdje niet gehoord. Dus leuk dat je hem erin hebt gestemd. Bad Religion, Britse punkband. Die schreef in 2004, of die maakte in 2004... een nummer over de bosbranden in Los Angeles. Die vonden in 2003 onder andere plaats en die waren echt verwoestend. Maar wat Bad Religion vooral verwoestend vond, was ook de sensatiebeluste media, hoe ze deze bosbranden probeerden te exploiteren. Dat dus, The Message van Bad Religion en Los Angeles is Burning op nummer 449.

0: Top 500.
1: Ja, de hele week door jou samengesteld. En als je nou een kleine blik wil werpen op wat we allemaal uit gaan zenden, dat kan. Kijk even op de Kink website of via de socials. Dan krijg je al een beetje inzage van wat je allemaal te wachten staat en wat je bij elkaar hebt gestemd.
2: Kink. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en goodsnacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt 60 miljoen euro terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. De Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Bij de playoff-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep naar de wedstrijd Volendam-Telstar. En de gemeente geen risico wil nemen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
9: Inmiddels zijn we aangekomen bij nummertje 446. En daar treffen we een nummer dat is gebaseerd op de nachtmerries die de zanger als kind had. Het gaat over angst, paranoia en het gevoel dat er gevaar dreigt. Arcade Fire, keep the car running.
7: Isabel Brinkman. Kink.
10: Nummer 446.

0: beste tracks van 2000 tot en met 2009. De Kink Zero's Top 500.
1: Nummer 444.

0: All Sparks van The Editors.
1: Kink, Zero's Top 500.
0: Ik zat afgelopen weekend te kijken naar een interview met Dave Grohl. En die vertelde zo'n grappig verhaal. Hij was op een gegeven moment ergens uitgenodigd op een feestje. En daar kreeg hij een glas wijn aangeboden. En toen nam hij een slok van die wijn en dacht hij, zo, dit is lekkere wijn. Daar wil ik meer van. Dus hij nam nog een glaasje. Uiteindelijk heeft hij één zo'n fles naar achteren getikt. En hij is zelfs begonnen aan een tweede fles. Dus hij heeft even een fotootje gemaakt van het label en hij dacht, ja, deze moet ik echt hebben voor mijn nieuwe wijnkelder. Enfin, lang verhaal kort. Hij kwam de volgende dag kwam hij thuis en toen dacht ik, nou, ik ga even een doosje bestellen van die flessen wijn die ik gisteren had op dat feestje. En toen ging hij even googlen en toen kwam hij erachter dat die flessen wijn $10.000 per stuk waren. Dus hij had gewoon even in één avondje had hij gewoon $20.000 weggetikt. Nou, hij voelde zich ongelooflijk bezwaard. Heeft daarna de beste man van het feestje nog even opgebeld en gezegd, ja, sorry, ik wist het gewoon niet dat die wijn zo ongelooflijk duur was. Wel heel lekker, maar ik wist niet dat die zo duur was. Waarop die host zei, daar is het toch voor. Nou, zei Dave Grohl, ik vond het een leuke ervaring, maar dat ga ik niet meer doen. Goed, Dave Grohl, hij gaat eraan komen nu in de lijst op nummertje 443... met zijn collega's van de Foo Fighters en Next Year.

0: people we kiss.
1: De 500 beste tracks uit de Zero's. De Kink Zero's Top 500.
2: Nummer 441.

0: Britse post-punk van The Prodigy.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Zometeen tel ik verder met je af en dan onder andere naar een band die 5 keer genoteerd staat in deze Kink Zero's Top 500. Snow Patrol. Met welke track? Dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook The Fray onderweg.
1: Kink.
2: Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren of fast rock. Deus, The Wombats, Stone, Faceshifters, Vodan Boys, Leap, Magazines, Bleach 94.

0: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
0: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
0: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1%.

0: Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
9: Milner. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: Zero's Top 500.
1: Hun eerste notering op nummer 438. Snow Patrol, You're All I Have.
2: Nummer 438.

0: Frey met How to Save a Life. Het volgende nummer gaat over het verlies van leven. De zanger van Biffy Clyro, Simon Neil, die verloor zijn moeder en toen begon hij te schrijven aan dit nummer. Eigenlijk zou het Teeth or Mountains gaan heten, maar uiteindelijk werd het Mountains. En hij zei, het was de meest verschrikkelijke periode uit mijn leven toen ik mijn moeder verloor. Maar uiteindelijk was het een prachtige periode met de band en heeft het een heel mooi nummer opgeleverd. Nou, dat is het absoluut zeer zeker op nummer 436. Mountains, Biffy Clyro.
1: I took a bite out of memory.

Leuk dat je luistert op deze maandagmiddag naar Kink. Naar de Kink Zero's Top 500. Prachtige lijst. Door jou samengesteld. Ja, de volgende track. Links 2, draai 4. Ga ik nu even veranderen in links 3, 4, 4. Want dat is namelijk de positie waarop ze zijn terechtgekomen in deze Kink Zero's Top 500. De mannen van Ramsey.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf,
7: dat zeg ik.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Oh. Goedemorgen allemaal!
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Gek op lage

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep-Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porta Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hanta-virus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan hem een bedrag van bijna 7 miljoen euro. En de verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
2: Sarcastisch nummer over de gevolgen van losbandigheid en ontrouw. Geschreven door Dexter Holland. Inderdaad, die van The Offspring. Hit That op nummer 432.

0: Kink Zero's Top 500.
1: Ja, Kink Zero's Top 500. Prachtige lijst door jou samengesteld. En is deze lijst nog een groot geheim? Nee hoor, absoluut niet. We hebben hem al gepubliceerd, dus je kan lekker met ons meekijken. Wat je hebt gemist, wat er nog gaat komen. Behalve de top 10. Die houden we nog wel een klein beetje geheim. Je kan hem wel al zien, maar hij is gehusteld en staat op alfabetische volgorde. En pas vrijdagmiddag, le moment suprême, hoor je dan wat echte top 10 is. Maar laten we niet te ver vooruit kijken. We zijn net begonnen. Het is maandag. En we zitten inmiddels op nummertje 429. En daar treffen we The View. Met nog steeds diezelfde jeans. Oftewel, same jeans.

0: Top 500.
1: Ja, normaal gesproken komt het niet voor dat ik tijdens één programma twee keer dezelfde band aankondig, maar bij de Kinks Heroes Top 500 kan dat gewoon. Want net had ik ze al met Behind Blue Eyes op nummer 456. En zometeen, dan kom ik ze weer tegen, en jij ook, op nummer 426, alleen dan met My Way. Limp Bizkit, zometeen op Kink.
2: Hives, het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
0: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: Kink Zero's Top 500. Kink.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Kink Zero's Top 500.
1: Ja, met een hinkend koekje. Oftewel Limp Bizkit, My Way. Kink.

0: Top 500.
1: Nummer 425.

Texas. Met The Shock of the Lightning. En ik moet je eerlijk bekennen, ik ben ook een klein beetje in shock. Dat had ik niet verwacht. Oasis staat maar 2 keer genoteerd in deze prachtige mooie lijst. De Zero's Top 500 door jou samengesteld. Ja, verbaas me. Ik had verwacht dat ze er meer in stonden. Maar zo zie je maar. Als het aan jou overlaten, gebeuren er hele vreemde, maar leuke dingen. 2 keer genoteerd dus. Oasis. En deze band ook 2 keer genoteerd. Onder andere met In the Morning op 423. Razel.

0: Oké, ik ben even klaar met aftellen. Voor vandaag althans. Morgen ben ik er gewoon weer om 12 uur. En dan ga ik lekker door met die Kink Zero's Top 500. Net zoals Stefan dat zometeen gaat doen. Heel veel plezier bij hem. Gaat helemaal goed komen. Bye bye.
1: Kink. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Schuren, afplakken, lakken.
15: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt toch niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog. Daarna gaat het weer regenen.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Kink Zero's Top 500.
5: Deze hele week zo'n 25 jaar terug de tijd in met de beste muziek die wellicht ook wel op jouw iPod stond. We zitten in de Zero's Top 500, de beste muziek uit de jaren nul. Zometeen hoor je Truck in de Keks. Eerst U2 en Elevation.
18: Stefan Koren. Kink.
20: Oh, wat een week.
21: Oh, hoezo? Wat een week. Het is van een maandag, hoor.
20: Waar bemoei jij je mee?

0: blijft bijzonder dat muziek je zo kan terugnemen naar een tijd waarin, waarin de bestaanszekerheid van de ringnibbit nog 100% was. En anders bij de chips kun je je vingers aflikken deze week met het beste uit de jaren 0. Franz Ferdinand hoorde je op 418 in de Kink Zero's Top 500 Can't Stop Feeling. Zometeen hoor je ook Blink 182. Eerst Kings of Leon. Dit is Notion.
1: Nummer 417.

0: kans is aanwezig dat je in de jaren nul in dezelfde, hetzelfde schuitje hebt gezeten als Mark Hoppus van Blink 182.
1: Zero's top 500.
0: Van deze Feeling This, die in de Kink Zero's top 500 op 416 staat. Dat was een liedje wat hij gemaakt heeft met Pro Tools. Misschien dat je het programma kent, dat is een programma waarin je audio kan bewerken. Alleen, het was 2003. Dus Mark Hoppus had nog helemaal nooit gehoord van Pro Tools. Sterker nog, hij kende net aan Windows Media Player. En daar bleef het een beetje bij. Want het kwam allemaal net een beetje op. Dus, maar hij wilde het wel leren. En hij kreeg het uiteindelijk best wel snel onder de knie. Want in een dag schreven ze dan Feeling This. En dat werd uiteindelijk de track die dus op 416 staat in deze Zero's Top 500. En die dag schreven ze dan Feeling This. En dat werd uiteindelijk de track die dus op 416 staat in deze Zero's Top 500. En die flashbacks naar al dat soort momenten, die zul je deze week nog veel vaker krijgen. Als je je ogen sluit, dan

0: Ramon die zegt ook, oh, dat is lang geleden, deze van Air Traffic, nog op Parkpop gezien. Vet Ramon, Shooting Star hoor je.
1: Kink Zero's Top 500.
0: Staat op nummer 414 in die lijst met de beste muziek uit de jaren nul. We zitten vol in die nostalgie. Nostalgie van het decennium waarin heel veel beroemdheden de zin Welcome to my crib uitspraken. We gaven ze een rondleiding hè, door hun huis in MTV Cribs. A Simple Plan, de band, die zei het net eventjes iets anders. Dat hoor je zo meteen, net als Paolo Nutini en ook P.O.D.

0: Excellent vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Koos Top 500.
1: Met zometeen Paolo Nutini, eerst POD en Alive.
2: Kink. Nummer 413.

0: Jenny Don't Be Hasty, Paolo Nutini staat op 412 in de King Zero's top 500. Zometeen ook een duo wat niet per se een duo is wat je in één keer bij elkaar zou bedenken. Maar zo zijn er wel meer, geloof ik, in de Zero's. En ken je dit nog?
1: What's up, y'all? Big Snoop D-O-double-G. I want to welcome y'all to my house, the doghouse. Slide in.
2: Kink Zero's top 500.
0: Was het programma MTV Cribs? Waarin dan voornamelijk hip-hop artiesten je meenamen in hun huis. Ik had het toevallig gisteren nog over. Ik was met wat vrienden van me, was ik naar de Efteling. En die kwamen elkaar tegen. En die begonnen meteen over Temptation Island te praten. Dat is ook zo'n reality show. Tempa noemden ze het. En ze begonnen mij bij dat gesprek te betrekken. Van, oh Stefan, dan moet je ook kijken. Is leuk. Maar dat soort reality tv. Kijk het vooral als je het leuk vindt. Ik heb er zo weinig mee. En dat MTV Cribs ook. Dat dan Snoop Dogg in dit geval. Zijn deur open deed. Kom maar binnen in mijn huis. En dan ging je een huis bekijken. Ja, tegenwoordig kun je gewoon naar Funda. Dan kun je daar alle huizen bekijken. Maar toen was het een heel programma. Hier, kom maar in mijn huis kijken. En hier is een badkamer. Vandaar dat bad. Hier is een slaapkamer. Vandaar het bed. En zo ging dat dan. En dan zei ze altijd, welcome to my crib. Simple Plan. Die heeft dat iets verdraaid. En die maakte er Welcome to My Life van. Ze staan op 411 in de Kink Zero's top 500. Simple Plan hoor je nu. Do you

Had de soundtrack van zo'n beetje alle reality TV in de Zero's kunnen zijn. Van Big Brother tot de Gouden Kooi. En wat heb je nog meer allemaal gehad? Welcome to my life. Kevin die zegt ook via de King Cap. Nou, dat was niet zo mijn ding, reality TV. Welcome to my life, Simple Plan. Kevin zegt er wel bij, behalve de Osbournes. Ja, daar geef ik toe, Kevin. Dat was ook jaren nul. Maar dat was vooral omdat Ozzy Osbourne gewoon een absolute legende is. Laten we eerlijk zijn. Het is de King Zero's Top 500. Zometeen die bijzondere samenwerking. Eerst Linkin Park op 410. Dit is New Divide.

vragen hoe die twee elkaar ooit zijn tegengekomen. Maxim van The Prodigy en Skin van Skunk & Nancy. Carmen Queasy hoorde je op Kink. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. The Prodigy en Skunk & Nancy werden regelmatig geboekt voor dezelfde festivals. Dus daar kwamen ze elkaar dan backstage tegen. Want je kan wel de hele tijd in je kleedkamer blijven zitten. Maar het is veel gezelliger om daar dan ook uit te stappen en even een gesprekje aan te gaan met je medemuzikant en met mensen die daar hangen. En dat deden zij ook. En ze raakten goed bevriend. Dus toen Maxim van The Prodigy dacht, ik ga een solo-album maken, wist hij één ding zeker. Skin moet daarop meedoen. En wat een track is dat geworden, hè? Carmen Queasy.

0: it bears repeating now.
1: Op nummer 407, The White Stripes Fell in Love with a Girl.
2: De Kink Zero's Top 500.
1: Die gaat zometeen zeker door met de beste muziek uit de jaren nul. En het is bijna 4 uur, dus zometeen het ANP-nieuws.
2: ANP-nieuws. Spoiler alert.
1: Daarin, er is onrust bij een grote Nederlandse voetbalclub. Of ja, het lijkt onrustig bij die grote Nederlandse voetbalclub. En laat ik het zo zeggen, zelfs als je niks van voetbal volgt, dan hoor je zometeen de naam van die voetbalclub en denk je, oh, die. Uiteraard is het daar onrustig. Je hoort het zometeen daarna in die King Zero's Top 500, The Strokes.
3: First day of my life.
1: En ook Bright Eyes.
4: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SIM-only van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politie worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen twee demonstraties in de stad. Een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt, de meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug, na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog, daarna gaat het weer regenen.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Zero's Top 500.
13: Als ik het heb over Mom's Spaghetti, wat zeg jij dan? Ik denk namelijk dat bijna iedereen die de Zero's bewust heeft meegemaakt exact weet over welke track dat gaat. Je hoort hem zometeen. Na de Strokes eerst een van de mooiste liefdesliedjes ooit. Dat is Bright Eyes and First Day of My Life.
10: Stefan Koren. Kink.
14: Nummer 406.

0: 405 in de King Zero's Top 500. Hard to explain van de Strokes.
1: King Zero's Top 500.
0: We hebben nog een paar nummers te gaan vandaag. Deze hele week hoor je namelijk de beste muziek uit de jaren 0 op King. 500 tracks in totaal. Dus we doen er 100 per dag. Dat heeft ook gewoon een praktische reden. We probeerden er meer te uploaden op de MP3-speler. Maar toen gebeurde dit. Ja, en dan lukt het gewoon niet. Er past gewoon niet meer op dan 100 nummers op zo'n MP3-speler uit de jaren 0. Zo simpel is het. Dus we doen er 100 per dag. Dus iedereen die kan tellen, we hebben net 405 gehad. Dan hebben we er nog 4 te gaan vandaag. Met zometeen een band die je wellicht niet direct verwacht in de Zero's. Vooral omdat de frontman van die band al sinds 1994 dood is. Eerst een Oscar-winnaar. De film 8 Mile heb je wellicht wel gezien met Eminem in de hoofdrol. En met ook zijn soundtrack. En daarmee won hij een Oscar in 2002 voor Best Original Song. Lose Yourself staat in de Zero's Top 500 op 404.
2: Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment,

0: Niet per se een band die je verwacht in de Zeros. Ook omdat frontman Kurt Cobain al vroeg in de 90's, althans halverwege de 90's, uit het leven stapte.
1: Zeros top 500.
2: Kink.
0: Maar het werd postuum uitgebracht op het Greatest Hits album. Was nog veel gedoe, hè, met de overige bandleden van Nirvana en de weduwe van Kurt Cobain, Courtney Love, die zelfs tot in de rechtbank met elkaar liepen te bakkeleien over dit liedje en hoe het dan moest worden uitgebracht. Maar moest het dan op een album of moest dat eigenlijk op een singeltje, een cd-single, zodat het goedkoper zou zijn om hem te kopen? Tot overmaat van ramp werd toen het nummer ook nog online gelekt. Maar daar maakte verder zich bijna niemand druk om in de jaren nul. Ja, de muziekindustrie zelf. Maar als je het kon downloaden, dan deed je dat gewoon. Dat leidde uiteindelijk ook tot die filmpjes voor films. Weet je die nog? Van je steelt geen fiets, je steelt geen brommer, je steelt geen tas. Dus waarom zou je een film stelen? Weet je dat nog? Maar uiteindelijk is het liedje wel te gewoon terechtgekomen in de King Zero's Top 500. Op 403 Nirvana en You Know You're Right.
1: Nummer 402.
0: Die is voor Electric Six. Danger.

0: En daarmee sluiten we voor vandaag de Zero's Top 500 eventjes af. Ja, ik zei het net al, er passen maar 100 liedjes op de MP3-speler. Dus morgen gaan we weer door met de Zero's Top 500 vanaf 9 uur. En voor nu gaat die uit. En ben je benieuwd waar die morgen om 9 uur weer mee opstart? Check dan de Kink-app of kink.nl. Daar vind je namelijk al de hele lijst. Ja, min de top 10. Ja, die staat er wel, maar op alfabetische volgorde. Check het gewoon even zelf. Dan snap je vanzelf wat daar staat. Zometeen terug naar het hier en nu met onder andere Alex Sax. En ook Smashing Pumpkins hoor je zometeen.
1: Kink. Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren op Vestrock. Deus, The Wombats, Stone, Bayshifters, Vodan Boys, Leap. Got this. Magazines, Bleach 94.

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Half 5. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over het geweld bij AZC-protesten. Die lopen regelmatig uit de hand en burgemeesters zijn er klaar mee. Premier Jette is ook bij het overleg. In Groningen is afgelopen zaterdag een man mishandeld door een groep jongens. Die pakte ook zijn regenboogvlag af. Het incident was vlak na 2 demonstraties over asielbeleid. De slachtoffer deed mee aan 1 daarvan. En lange rijen op Schiphol op de dag dat de beveiliging is aangepast. Schiphol zelf wil niet zeggen dat er een link is, maar het is er drukker dan normaal. Kantoorpersoneel springt bij en reizigers krijgen water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen, de meeste files er nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging. 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Leenderheide. Nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
20: King,

0: Alex Sax, Autopilot op King. Zometeen ook Imagine Dragons, zo ook Kasabian eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 18 mei. De datum die de boeken ingaat als de dag dat de Hondius is aangekomen in de haven van Rotterdam. Dus dat cruiseschip, hè, waar het Hanta-virus was uitgebroken een partijtje geleden, dat weet je vast nog wel. Vanmorgen om 9 uur kwam die aan in Rotterdam. Hè. Kinderen rijden dik op de kade, zelfgemaakte tekeningen, bekende liedjes die gezongen werden. Sigins komt het cruiseschip uit Kaapverdië weer aan en Hanta-virus, wie kent het niet? Nee, zonder gekheid. De passagiers zijn van boord gehaald. Ze gaan nu allemaal 6 weken in quarantaine. En laten we dan hopen dat het snel weer goed gaat met iedereen die daar nog aan boord was. Verder gaat vandaag het Marengo-proces weer verder. Die rechtszaak rondom Ridouan Taghi. En die lijkt toch een advocaat te hebben. Het was even spannend, hè, omdat de vorige bondscoach werd van Curaçao. Maar nu lijken Ronald van der Horst en Aniek Slijters de crimineel Taghi bij te gaan staan. En tot slot, het is een spannende dag voor heel de aarde. Want vanavond scheert er een asteroïde echt rakelings langs onze planeet. Hij raakt ons bijna dichterbij. Kan niet. Als hij dichterbij zou komen, dan is het een botsing. Zo dichtbij zit hij. Er zit maar een gat tussen van 90.000 kilometer. Hartstikke dichtbij. Ja, ik zou die afstand ook niet te voet afleggen per se. Maar volgens wetenschappers, mensen die er verstand van hebben, is dat echt heel erg dichtbij. Het is in elk geval dichterbij dan de maan. Dan heb je een beetje een idee. Dus best wel dichtbij. Dus ook als het niet te bewolkt is, dan kun je hem gewoon zien. Je moet wel opletten, want hij gaat met 9 kilometer per seconde door de lucht. Dus het is echt een flits die voorbij trekt. Maar, nogmaals, dichterbij dan de maan. Dus de kans dat NASA er nog een rondje omheen gaat vliegen, dat is ook aanwezig, want dat vinden ze erg leuk.
1: De King Middagjoke. Stefan Koren.
0: Imagine Dragons hoor je zometeen. Eerst Kasabian. Dit is Fire.

is het altijd lekker als je, net als ik, een klein beetje nasaal bent. Ik ben een beetje verkouden, ik weet niet wat het precies is. Dan klink je net even wat meer als Billy Joe Armstrong, die ook wat nasaler zingt. Dan kun je net even wat harder en net even wat lekkerder mee zingen, vind je niet? Green Day, Basket Case, hoorde je op Kink. Zometeen ook AC/DC. Naar die fantastische van Higby. This is nothing.

0: in Black. Het is bijna 5:00.
1: ANP spoiler alert.
0: Zometeen in het nieuws een probleempje bij de politie met chatbots. Welke chatbot precies, dat hoor je zometeen. Daarna ook Foo Fighters.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
7: Milner.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Albert Heijn.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de gouden schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar, kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging.
14: Ja, tuurlijk. Weer een typische maandagavondspits.
15: Hey, pst. Die file is al voorbij. Dankzij Filosofie.
16: We hebben alle planeten in ons zonnestelsel vernoemd naar een god. Behalve onze eigen. Die hebben we vernoemd naar grond.
17: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
16: Zometeen de nieuwe Foo Fighters. Eerst Temple of the Dog en Hunger Strike.

0: De nieuwste van Foo Fighters, de window op Kink. Het zou kunnen komen, opkomen wanneer je dat mailtje ziet, waarin staat dat de artiesten die je zou gaan zien moet cancelen vanwege stemproblemen bijvoorbeeld.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Maar het kan ook opkomen op het moment dat je op de dag van het optreden wakker wordt en voelt dat je 39 graden koorts hebt. En zo zijn er nog 100 verschillende aanleidingen voor een muzikaal trauma te verzinnen. Vorige week sprak ik bijvoorbeeld nog met medekinker Roland. Die had tickets voor System of a Down, maar...
2: Mijn vader overleed en het concept, de kaarts waren al gekocht. Maar daar kon ik uiteraard door die omstandigheid niet bij zijn.
0: En in de herkansing een paar jaar later werd het concert afgelast door corona. Nou, dat gevoel wat je dan daaraan overhoudt, dat is gewoon vervelend. Het is natuurlijk nog vervelender dat zijn vader is overleden, hè? Laat dat voorop staan. Maar ook dat concert, daar zat Roland nog best wel mee. Maar we hebben dat trauma van dat concert in elk geval kunnen verwerken. En System of a Down heel hard gezet. En dat kan ik ook voor jou doen. Een verzachtend middel. Dus heb je ooit een concert gemist? Stuur dan een bericht via de Kink-app, want dan kom ik je zo helpen.

0: met Tokyo Vampires and Wolves. Als je ergens nog nooit geweest bent en je komt daar ineens aan en je bent op zoek naar een bepaalde plek. Tegenwoordig zou je de Google Maps bijpakken en dan zoek je het eventjes op en binnen twee tellen weet je waar je heen moet. Een paar jaar geleden was dat wel anders. En dat kan behoorlijke problemen opleveren. Bijvoorbeeld voor medekinker François. Je hoort zometeen wat er bij hem gebeurde. En ook muziek van de Boxer Rebellion en live over een paar minuten.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: Kink Zero's Top 500.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
3: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een SimOli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: 5:30. Kink. AMP Headlines.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten twee gebouwen van de VU bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de demonstranten weggaan. De rijen met wachtende reizigers op Schiphol blijven maar groeien. Vanaf vandaag werkt de beveiliging anders en de vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. Terwijl we al hadden gewaarschuwd, zegt de FNV. En Israël heeft twee Nederlanders van een schip gehaald die met een hulpvloot onderweg waren naar Gaza. De organisatie maakt zich zorgen om hun gezondheid. Er zijn 175 schepen onderweg, met erbij nog vier andere Nederlanders. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 7 graden.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad en de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Oudrijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen Europark 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum door die file op de A2 voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging.

0: Boys in the Water. The Boxer Rebellion.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Als je een concert mist, dan is het belangrijk dat je die ervaring kan delen met mensen die je goed begrijpen. En ik weet zeker dat er heel veel medekinkers zijn die wel eens een concert gemist hebben. Dus je kan je verhaal hier in alle veiligheid kwijt. Maar stel jezelf eerst eventjes voor, wat is je naam?
2: Ik ben François.
3: Hallo François.
2: Hi.
0: Je was 17, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat gebeurde er?
2: We hadden met een paar, met twee vrienden, wonen wij naar Bettenserveer in Arnhem.
0: Mm-hmm.
2: Alleen toen wij in Arnhem waren, we kenden Arnhem niet. Dus wij konden het hele, hele centrum niet vinden. Ja, waardoor hij dus het hele concert misgelopen heeft.
0: Maar oké, jullie waren 17, dus jullie zijn met de auto of met openbaar vervoer naar Arnhem gegaan?
2: Onze vader had ons gereden, want hij moest toevallig daar in de buurt zijn.
0: Ja. En dus, die heeft jullie gewoon ergens willekeurig gedropt.
2: Ja, klopt. En het was bekende discotheek, bekende concertzaal van Arnhem. En we konden hem niet vinden.
0: Ja, en dit was jaren 90, denk ik, dus nog geen Google Maps of...
2: Nee.
0: Was er niemand die je dan... Als het een bekende discotheek was, dan loopt er toch iemand op straat dat je kan vragen, hé, waar is dat en dat?
2: Het was heel rustig op straat. Dat was een beetje het probleem.
0: Wat hebben jullie uiteindelijk gedaan? Hebben jullie alleen maar rondjes aan Arnhem gelopen?
2: Ja. En uiteindelijk weer teruggegaan. Alleen dat allerergste was, ze waren twee weken terug op Mama's Pride.
0: Ja.
2: Ik had een hond bij me, een rolstoel bij me. En ik had zoiets van, we gaan daar naartoe. Alleen kwamen we toen op de trein en alle regels waren veranderd. Dus de hond die mocht niet mee het trein op. Waardoor ik ze dus weer in mis heb.
0: Het zit jou niet mee met Betty Serveer, dat hoor ik al.
2: Nee. Dus we moeten het steeds maar doen met de cd die we toen destijds gekocht hebben.
0: Zo is het. En ze staan niet alleen op die cd, ze zijn ook op de radio. Want ik ga Betty Serveer voor je draaien.
2: Al gek.
1: Kink. Traumaverwerking.

had gewild dat Google Maps een paar jaar eerder was uitgevonden. Want dan was hij gewoon goed gelopen in Arnhem. En had hij Patty Serveert daar gewoon live gezien. En deze Palomine waarschijnlijk ook live gehoord. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Heb jij ook een concert gemist? Let me know. Stuur een berichtje via de Kink app. Dan zorgen we ervoor dat er ook een pleister op jouw wond komt. Zometeen hoor je Muse. Eerst de muziek uit Mexico van The Warning. Dit is Kerosene.

0: Goed, hè?
1: Muse Uprising op Kink. Hey Jim Voorwald.
2: Hallo, Stefan Koren.
1: Zometeen na 6 uur. Ik zag net al een appje binnenkomen van iemand die heel graag naar Den Haag wilde. Wie was het? Weer even terug. Even scrollen. Martine.
2: Oh, oké. Okay. Ik dacht als het Robert is, onze vaste Hagenees, medekinker.
1: Oh, nee, het is Martine, die wil heel graag. Want deze week een avondshow, nou zeg zelf maar.
2: Kaarten voor het Sniester Festival. Dat is inderdaad in Den Haag. En dat is ontzettend leuk, ontzettend gezellig en heel veel fijne gitaren.
1: Ik ben nu 3 jaar achter elkaar geweest. Ik kan dit jaar dus niet. Want het is volgend weekend, Emma?
2: Het is aankomend weekend. Ja, aankomende weekend. Vrijdag en zaterdag.
1: Ik ben met de schoonfamilie een weekend weg.
2: Ach, wat leuk. Ja,
1: dus ik kan niet.
2: Heb je een leuke schoonfamilie?
1: Ik heb een hele leuke schoonfamilie, ja, gelukkig wel. Maar een weekend is wel lang.
2: Ze luisteren mee, hoor ik al.
1: Ja, ze luisteren mee, dat moet ik van ze zeggen. Hallo schoonfamilie, ik hou van jullie.
2: Knipper even 2 keer als... ja, hij knippert nu heel duidelijk, inderdaad. Ja,
1: ja. Zullen we Kingster gaan spelen?
2: Ja, laten we dat doen.
1: Nee, ik heb echt een leuke schoonfamilie. Laten we duidelijk zijn. Voordat ik gezeik krijg.
2: Ja.
1: We spelen Kingster. De vraag is, welk liedje is ouder? Jordan en Muse Uprising. Zometeen, Jim, begin jij met deze. Hey.

0: Snow van Red Hot Chili Peppers. Goeie plaat. Komt uit 2006, weet ik. Stadium Arcadium. En Uprising van Muse is The Resistance. En die komt uit 2009, dus Red Hot Chili Peppers zijn ouder.
1: Jeetje, dat is helemaal goed gededuceerd.
0: Ja, we zitten er middenin ook, hè, in die Zero's Top 500. Dus
1: ja,
0: dan zit je ook al een beetje in de materie.
1: Ja, dat is wel waar, dat is wel waar. Zometeen Jim Voorwald met dus kaarten, onder andere voor het Te Gekke Sneezer Festival in Den Haag. Ik spreek je morgen weer.
2: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Kink. Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
20: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor het nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit de dienst klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na 2 keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: King.

0: Dat doe je door in te voegen op de Kink spitstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie? Laat het weten via de Kink app, hoor je hem zometeen na de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Kink. Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: van haar. Dat is ook geen enkel probleem. Ik zie inderdaad al wat medekinkers die ingevoegd zijn. Dat vind ik ontzettend fijn. Ik zie onder andere Joyce zie ik op de spitsrook. Hallo, ik zwaai even naar je. Ik toeter ook gewoon even terug. Laura is er ook bij, hallo. Danny is er ook. En Ivy die vraagt, kan je voor mij het nieuwe nummer van Editors draaien? Nou Ivy, dat doe ik met alle liefde voor je. Dus call het maar. Nou, dat heb je al gedaan natuurlijk.
1: Kink spitsstrook.

Alternative Rock Radio. Hey hallo, wat fijn dat je deze maandagavond kiest. Case Choice op Kink, je hoorde Believe hier op jouw Alternative Rock Radio. Hey hallo, wat fijn dat je deze maandagavond kiest voor Kink. Ik ben Jim, dit is de avondshow. Fijn dat je erbij bent.

was een slang en die had dan echt bepaalde sensoren waardoor die warmte kon aannemen en exact op het juiste moment al zijn spieren kon samentrekken zodat hij supersnel een prooi kon pakken. En dat ik echt dacht, het werkt toch ook wel echt zo bizar van wie verzint dat, zeg maar, om een slang dit soort eigenlijk superkrachten te geven, zo lijkt het dan. En een dag daarna, toen kwamen twee vrienden van me op bezoek. Die hebben een dochtertje gekregen. Het is echt ontzettend mooi, ontzettend leuk. En die gaven hun dochter aan mij. Ik mocht haar even vasthouden. En dat vind ik dan sowieso ook wel heel erg leuk. Ik denk, wat leuk. Zo ontzettend klein, zo ontzettend schattig. Maar kan iemand mij vertellen waarom baby's altijd lekker ruiken? Is dat vergelijkbaar met de superkracht van een slang? Weet je wel, die kan dan een soort van infrarood kan die prooi detecteren. En baby's verdedigen zichzelf door gewoon lekker te ruiken. Misschien is dat het wel. Ah, fijn. Ik heb een mooi weekend gehad. Daar komt het in ieder geval op neer. Ik bedoel, ik ben dingen wijzer geworden over dieren. En ik heb een nieuw nichtje heb ik vast kunnen pakken. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Ach, ik bedoel, dat is het. Ja, ben weer helemaal happy. Goed, hopelijk ben jij ook een beetje happy. Anders ga ik je wat happier maken vanavond. Met onder andere nieuwe muziek. De Daily Drop, de belangrijkste release van de dag, is vanavond van een band met de naam Blanche Shell. Echt een fantastische nieuwe tune gedropt, althans, dat vind ik. De feedback laat ik verder aan jou over. En kaarten voor het Sneester Festival. Als je zin hebt in dikke, vette, keiharde herrie en dat wil je dan gaan meemaken in Den Haag, dat kan, want dat is waar het Sneester Festival plaatsvindt. Hoe je aan kaarten kan komen, dat vertel ik je later vanavond. Ook nog Villanelle. Fantastische single Placebo komt er zo meteen aan. En Vampire Weekend. Na U2, I still haven't found what I'm looking for. Nou, zou je misschien nog wat meer moeten zoeken. Wellicht dat Google je ook kan helpen.

0: Villanelle Kink met Placebo. Wat een fijne single is dit. Nou, ik vind dus van wel. Sowieso de fijnste alternative rock hoor je hier. Zometeen bijvoorbeeld Weezer en we gaan lekker vlammen met Kings of Leon.
1: Kink. Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

Kings of Leon met Pyro op Kink, Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow. Ik ben Jim, leuk dat je erbij bent. Zometeen onder andere muziek van No Doubt. Ik krijg ook een bericht binnen van Carlijn. Die zegt, hey Jim, mijn zoon die zeurt me de oren van de kop. Of ik jou wil vragen of je Linkin Park wil draaien. Nou, zoon van Carlijn, even rustig aan. Linkin Park komt er zometeen aan. Nou, Billy Idol, dit is White Wedding.

Don't Speak van No Doubt. Ja, sorry, ik praat dan toch eventjes. Namelijk met jou en veel over fijne muziek, want dat is wat je hier hoort. Het leven, dat is een achtbaan. Dat is een metafoor, die hoor je vaak. Althans, ik gebruik die. Ik vind het wel leuk om die te gebruiken. Want soms dan ga je naar boven, dan ga je weer naar beneden. Pieken, dalen, soms gaat het wat langzamer, soms gaat het wat sneller. En dat zou je ook kunnen zeggen over de verschillende bands die je hoort op Kink. Honey, I'm Home, dat is een zijspoor. Althans, zo begon het even voor leden van onder andere Marathon, van Jacked, van Wies, van Bungie. Uiteindelijk is het wel echt een focus geworden. En het is een band die shoegaze maakt. En shoegaze, dan denk je misschien aan hele rustige muziek. Maar wat bleek dan bij die eerste paar singles van Honey, I'm Home? Dat het eigenlijk de weg naar boven was. Weet je wel, net zoals in als je in een achtbaan instapt, dat je dan op dat spoor gaat door je dan. En uiteindelijk, dan komt die afdaling en dan denk je, ja, we zijn er. We zijn begonnen. Zeker het geval voor deze band Honey, I'm Home. Deze single heeft meer energie dan welke shoegaze band dan ook. Hyperspace Mountain, zo heet deze single, hoor je nu op Kink.

0: Franz Ferdinand, Ulysses, in de avondshow van Kink. Zeg, als je aanstaande vrijdag, dan wel zaterdag, nog geen plannen hebt, of je hebt ze wel, dan kan je ze ook gewoon lekker opzij schuiven. Want zometeen maak je kans op kaarten voor het Sneester Festival. Dat is in Den Haag. Is een ontzettend fijn festival met heel veel fijne gitaarbands. Ook gitaarbands die het niet erg vinden om wat harder te gaan. Nou, als jij daarvan bent, en dan ben je, want je luistert naar Kink. Ja, let dan op. Zometeen maak je namelijk kans op kaarten. Kink.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gek op plaats.

0: met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen en stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
14: Kink. Hey Maat, lekker de plaat.

nieuwe muziek. Dan ben je bij deze aan het juiste adres. En rond 7:50, dan hoor je namelijk de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. Vandaag is dat de nieuwe single van Blonde Shell. Het is een band die al wat vaker voorbij is gekomen in de avond van Kink. Wordt dit dan de single waarmee ze dan echt helemaal gaan doorbreken? Jij bepaalt het.

The Killers is het hoofdonderwerp voor de Kink Icon Essentials. Dat niet alleen, je maakt ook nog eens kans op kaarten voor een te gek festival. Aanstaande vrijdag en zaterdag, dan gaat het in Den Haag weer helemaal los. Op de Grote Markt, alles eromheen, als er ergens een podium is, dan hoor je daar flinke gitaren. En dat is fijn. De 2026 editie van Sneester is er aanstaande vrijdag en zaterdag. Twee kaarten, die kunnen voor jou zijn. En waarom wil je daarbij zijn? Nou, wat ik al zei, heel veel gitaren. Den Haag, sowieso heel erg gezellig. En als ik zeg gitaren, denk dan aan bands zoals Marathon, Marathon. Die zijn erbij. Tusky is erbij. Gurriers, Black Leather Jacket, echt te gek. Iguana, Death Cult. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus als je nu denkt, oké, Jim, dat lijkt me helemaal te gek. Ik wil naar Sneester toe. Hoe krijg ik dat bij jou voor elkaar? Nou, heel simpel. We spelen een spel. Dat heet, wie van de drie zijn er niet? Je hoort zometeen drie bands. Drie artiesten. Heel snel achter elkaar. Eentje hoort er niet bij. Dat is de artiest die dan net niet op Sneester staat. Als je het antwoord weet, nou, laat het vooral weten via de Kink-app. En dan kan ik jou daarheen sturen. Dus spits uw oren als je zin hebt in een weekend vol met fijne gitaren. Twee tickets voor het Sneester Festival. Als jij weet welke van de volgende drie niet op dat festival zijn. Nou, laat me weten via de Kink-app. 1, 2 of 3. Welke van de drie hoor je niet op Sneester? Ik zal ook wel meteen zeggen dat dit het moeilijkste spel is wat ik ooit heb verzonnen. Nee, als je naar Sneester wil, als je wil roeken in Den Haag, laat het dus weten via de Kink-app. De nieuwe van de Pretty Reckless nu, dit is...

0: Triggerfinger, nieuwe single heet Geronimo. Maar dat is overduidelijk. En die hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink, waar je deze week kans maakt op kaarten voor het Sinister Festival. Elk jaar is dat in de binnenstad van Den Haag. Heel veel fijne gitaren zijn er aanwezig. Ik noem even een Black Leather Jacket. Fantastische band uit België is dat. Moet je zeker checken als je daar naartoe gaat. Iguana Death Cult, badminton. Ook marathon is erbij. Ah, maar goed, het is echt een feestje van je welste als je van goede gitaarmuziek houdt. Dat doet Kenny ook. Kenny, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, ben jij onderweg op dit moment toevallig of zit je al thuis?
1: Nou, ik ben onderweg. Ik ben nog aan het werk.
0: Oh, je bent nog aan het werk. Oh, jeetje. Moet je nog lang?
1: Nee, maar een kwartiertje.
0: Oh, lekker man. Hey, aanstaande vrijdag en zaterdag, dan is het Sinister Festival.
1: Ja.
0: Daar zou jij graag naartoe willen?
1: Ja.
0: Nou, dat is top. Dan moet je alleen nog antwoord geven op dit ontzettend goede radiospel, moet ik erbij zeggen, hoor. Hey, wie... Zo kan het eruit er vanaf ook. Nee, wie van de drie hoor je daar niet op Sinister? Dat is de vraag.

0: Nou, Kenny, zeg maar, wie van de drie hoor je niet op Sneester?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2, weet je ook wie dat is toevallig?
1: Oh, nee, niet helemaal. Dat weet ik gewoon hoor.
0: Het is de George Baker Selection.
1: Oh.
0: Maar het is wel helemaal goed. Want die is inderdaad niet aanwezig op Sneester. De twee fragmenten die je daar omheen hoorde, Bad Nerves en Pace Shifters, die zijn er wel.

0: Amor.
1: En dat betekent, Kenny, dat jij er dus bij bent. Dan kan je dus onder andere naar Bad Nerves gaan en naar Paceshifters. Die staan daar met hun Nirvana-set.
0: Oh, gaaf.
1: Ik zou zeggen, heel veel plezier daar. En laat vooral ook even weten hoe het was daar in Den Haag.
0: Helemaal goed,
1: fijne avond en geniet nog van je dienst. Doe je dat trouwens?

0: Tegenwoordig toert deze band met de Nirvana-set, doen ze dat. Onder de noemer Paceshifters Play Nirvana. Dat deden ze in eerste instantie naar aanleiding van het album Nevermind, dat zoveel jaar bestond. Inmiddels doen ze dat echt al een tijdje. En dat doen ze ontzettend goed. Dat kunnen ze zo ontzettend vet. Maar ik moet zeggen dat hun eigen werk, Hurdles hoorde je dus, Serge, van Paceshifters. Nou, dat is ook wel gaaf. Van mij mogen ze weer eens een keertje met gewoon eigen nieuwe muziek komen. Lijkt me ook wel weer tof. En ze staan dus op Sneester met hun Nirvana-set. Deze hele week maak je in de avondshow kans op tickets voor dat festival. Maar deze week op Kink ook nog eens kans. Ja, we delen zo ontzettend veel uit. Het is abnormaal. Ook nog een kans op tickets voor een ander festival.
1: Kink. Kan het buitenseizoen jou ook niet snel genoeg beginnen? Kom eens vieren op Festrock. The Wombats, Stone, The Change, We Want It, Paceshifters, Vodan Boys, Leap, Got This Magazines, Bleach 9.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Nog een keer. Papa, sneller.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Oranjefans opgelet,

0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation.
4: Zometeen de nieuwe single van The Haunted Youth, het onvergetelijke Forget Me, hoor je na The White Stripes. Kink.

Het is de nieuwe single van The Haunted Youth. Forget Me, maar zo snel zullen we deze plaat denk ik niet vergeten. Want potverdorie, wat een energie en wat een sfeer zit er hierin gebakken. Zeg, maar goed, dat is iets wat The Haunted Youth sowieso heel erg goed kan. Hey, goedenavond, dit is de avondshow van Kink. Ik ben Jim. Zometeen dan hoor je de Daily Drop. Dat is de belangrijkste release van de dag. En die is vanavond van deze Amerikaanse zangeres...

Vorig jaar kwam er nog een nieuw album uit van Blanchell. Dat is de andere naam van Sabrina Teitelbaum. Althans, artiestennaam is dan Blanchell. En vorig jaar is nog met een nieuwe plaat gekomen. Maar nu is er dus al een nieuwe single. Eentje die ietsjes meer de gitaren opzoekt. Maar dan wel een heel erg mooi en niet zozeer zoetsappig, maar een heel wholesome thema heeft. Zo noemen ze dat dan online. De nieuwe single van Blanchell is The Daily Drop. Die hoor je zometeen naar Blessed Union of Souls. Dit is Hey Leonardo.

Blessed Union of Souls, je hoorde Hey Leonardo hier in de avondshow van Kink. Daily Drop. 7:50 in de avond is het geweest. Dat betekent dat je maandag tot en met vrijdag op Kink gegarandeerd iets nieuws ontdekt. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag. En dat is dus de Daily Drop. Vanavond is die van Susan Teitelbaum, beter bekend als Blanche Shell. Vorig jaar kwam ze nog met een volledig album. Daar heeft ze zelfs ook nog eens een deluxe edition van uitgebracht, met extra tracks en ook allemaal samenwerkingen. En nu is er alweer nieuw werk, dus het lijkt erop dat er weer een album aankomt. Ja, ze is flink aan de weg aan het timmeren, alhoewel ze heeft het al tot Coachella geschopt. Dus wat dat betreft gaat het helemaal prima. En deze nieuwe single zoekt ietsjes meer de stevige gitaren op, maar blijft wel gewoon bij de kern van wat ze is, namelijk een indie zangeres, of althans een zangeres met indie rockmuziek. En in dit geval gaat het om de single Heart Has to Work So Hard. Zijn plaat die gaat over vriendschap en verraad. Want als je door een van je beste vrienden verraden wordt, dan doet dat zo ontzettend zeer, kan je elkaar dan nog wel vergeven. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw feedback op de nieuwe van Blanche Shell. Dit is Heart Has to Work.

Drop van vandaag. De nieuwe single van Blondshell hoorde je zojuist. Heart has to work so hard. En dan is de eerste hart H-E-A-R-T. Oftewel, mijn hart moet zo ontzettend hard werken. En ik ben heel erg benieuwd. Wat is jouw feedback op deze plaat? Wil je dit vaak horen op Kink? Of zeg je, nou ja, moet al zo hard werken. Dan hoeft mijn hart er niet ook zo work so hard bij. Zeg maar. Laat me in ieder geval weten wie de Kink hebt. Wat jij hiervan vindt. Snow Patrol nu. Dit is Shut Your Eyes.

The Cult en Love Removal Machine hier in de avond van Kink. Daarvoor hoorde je ook nog Snow Patrol en de Daily Drop van vandaag. Dat is de nieuwe single van Blanchell.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Hard has to work so hard. Lijkt een eerste hint te zijn naar een nieuw album van Blanchard. Alhoewel, vorig jaar kwam ze nog met een nieuwe plaat. Dus ze is lekker bezig. Lekker productief, dat in ieder geval wel. Ja, ik vind het dus heel erg gaaf, maar dat vind ik alleen maar. Als jij het niks vindt en de medekinkers, heeft het geen zin om het misschien nog wel een keer te draaien. Hoe zit het met de feedback op dit nummer? Nou ja, Jaap is in ieder geval kritisch. Die zegt die Daily Drop die vond ik hartstikke saai. De rest is eigenlijk wel best wel positief. Albert-Jan die zegt bijvoorbeeld, een mooi compleet liedje. Mag je best vaker aanzetten. Dankjewel Albert-Jan voor je feedback. Wel gaaf voor dit, dat zegt Mireille. Verdient alle aandacht. Ivo vindt het een mooi en rustig nummer. En Dennis die zegt, vaker draaien. Nou, dat lijkt me overduidelijk. En dankjewel voor alle feedback op de Daily Drop. De nieuwe van Blanchell. Nou, als je gitaren wil, dan ben je hier aan het juiste adres. Dit is de Black Keys, of zijn de Black Keys. You gotta look.

0: met zometeen de eerste categorie voor de Killers in de Kink Icon Essentials. En ook muziek van ZZ Top en The Cooks.
1: Kink. Jongens, eten.
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag €150 cashback bij een Simoli van Simyo. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald.
9: Kink. Kink. Hey maat, alweer een goede plaat.

0: ZZ Top, Sharp Dressed Man. Dit is de avond van Kink. Hallo, leuk dat je erbij bent. Ik ben Jim en ik heb je hulp nodig. Jouw expertise als het gaat om deze icon.
1: Kink Icon Essentials. The Killers.
0: Want elke week staat er een Kink icon in de schijnwerpers van de avondshow. Jij en de medekinkers bepalen wat de crème de la crème is van deze artiest. De belangrijkste tracks, de essentiële platen die je sowieso een keer gehoord moet hebben. Nou, deze week hoor je ook de Zero's Top 500 overdag op Kink. Dus ik dacht, we moeten sowieso met een Kink-icon, daar moeten we de essentials van bepalen. Van een band die op zijn minst al begonnen is in de Zero's. En als ik dan denk aan grote namen uit dat tijdperk, dan is The Killers er zeker één van de velen die dan in me opkomt. Dus vandaar, deze week stellen jij en de medekinkers de ultieme playlist samen als het dus gaat om het werk van The Killers, van Brandon Flowers en zijn vrienden. Maar ik help je daar wel een klein handje bij. Want je kan zomaar een beetje tracks gaan roepen. En dat natuurlijk, dat kan je doen. Maar het is veel leuker om het in categorieën te verdelen. Daarom krijg je er elke avond van mij eentje. En vanavond beginnen we met de zoektocht. En dat doen we zoals elke week met de beste meezinger. Welke is dat volgens jou? Wat is de track van The Killers die het hardste meeschreeuwt, waardoor je de dag daarna keelpijn hebt? Geen stem meer over? Dat maakt dan ook niet uit. Worth. Wat is een plaat die nog na-echoot als The Killers ergens hebben gestaan? Wat is volgens jou het nummer van The Killers wat je makkelijk kan bestempelen als de beste meezinger van deze band? Laat het weten via de Kink-app, dan hoor je het zometeen in het kader van de Kink Icon Essentials. Ook Oasis komt eraan, Wonderwall. En hier is de nieuwe van Evanescence. Dit is Who Will You Follow?

anonieme meezinger van Oasis. Het fantastische Wonderwall. Maar wat is de ultieme meezinger van The Killers? Zometeen hoor je het in de Kink Icon Essentials over 3 minuten. Maar eerst nog deze fantastische nieuwe single van Isaac Rue. Isaac Rue is een zanger uit België. Hij maakte voorheen hele rustige, ontzettend sfeervolle muziek. Het was echt prachtig. Hij wist, elke zaal wist deze man stil te krijgen. Echt heel erg mooi. Maar nu heeft hij de gitaar gevonden en heeft hij zich heel erg laten inspireren door juist de alternative rock uit de Zero's. En ook een beetje de tents, noemen we dat dan, de jaren 2010 tot en met 2019. En het resultaat mag er wezen, want het nieuwe geluid van Isaac Rue, ja man, ik vind het echt helemaal te gek. Ik ben zo benieuwd hoe het hele album gaat klinken waar hij nu mee bezig is. Het eerste voorproefje is dus al fantastisch. De nieuwe Isaac Rue heet Young Hearts.

Zo ontzettend vet. De nieuwe single van Isaac Rue, Young Heart, hoorde ze juist hier op Kink. Hij gaat ook optreden met wat waarschijnlijk zijn nieuwe album gaat worden in februari. Ja, dat duurt nog even, maar dan staat hij in ieder geval in Paradiso Amsterdam. En

0: als ik jou was en als je dit heel tof vond, ik zou erbij willen wezen in ieder geval.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week bepalen jij en de medekinkers wat de belangrijkste tracks zijn van The Killers. Elke avond geef ik jou een categorie in de Kink Icon Essentials aan jou om deze in te vullen via de Kink app. Het is maandag en dan is het altijd de keuze als het gaat om de beste meezinger. Deze week gaat het dus om The Killers. Een echte Zero's icon wat mij betreft. Alhoewel, The Killers bestaan nog steeds. En ook in de tents hebben ze genoeg fijne platen gemaakt. Die mogen overigens gewoon allemaal meedoen, hè, in de Kink Icon Essentials. Het is niet zo dat we het echt hoeven te beperken tot hun Zero's werk. Maar het zal je misschien niet verbazen dat het meest iconische werk van hun, dat komt toch wel uit de Zero's. Dus dat is ook waar veel op gestemd is via de Kink app. Dank daarvoor. Alhoewel, Jarne die komt bijvoorbeeld met Caution. Ook een ontzettend goede meezinger. Somebody Told Me komt ook een aantal keer binnen. Erwin komt daar onder andere mee. All These Things That I've Done, dat zegt Robbie via de Kink app, dankjewel. Maar er is één track en die schiet er toch wel met kop en schouders. Steekt hij er bovenuit. Peter die laat bijvoorbeeld via de Kink app weten, in de Zero's was The Killers echt wel mijn favoriete band. En ook de eerste band waarvoor ik naar de Ziggo Dome ben geweest. De opener van de show was de ultieme meezinger. En wat een plaat was dat. Is dat nog steeds. De keuze voor beste meezinger van The Killers is gevallen op Mr. Brightside.
1: Kink Icon Essentials. The Killers.

0: Killers. Bepaald door jou en de medekinkers. Mr. Brightside in de Kink Icon Essentials. Morgen een nieuwe categorie voor de Killers. Dan gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. Ik moet ook zeggen dat ik het... ik vind het niet verrassend dat Mr. Brightside is gekozen tot de beste meezinger. Maar wat is dan de beste track van de Killers? Nou goed, daar komen we later deze week wel achter. Morgen in ieder geval het meest ondergewaardeerde nummer dus van de band. Welkom bij Kink. Zometeen onder andere Youngblood en Foo Fighters. Kink.
1: Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Linkin Park. Editors, The Killers. Arctic Monkeys en

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on your t-shirt. Deze week, de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.

0: gratis een oranje One-Up dwelpad. Blokker. Van je huis houden.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl. King.

Suburban Requiem. Zo heet deze fantastische single van Youngblood. Staat op het deluxe editie, of de deluxe editie van zijn album Idols. Heet Idols Part 2. Klinkt een klein beetje, nou ja, weet je, het is maar net wat je wil natuurlijk. Maar het klinkt een beetje alsof het echt een volledig nieuw album is. Is het niet, het is een expansion. Dat klinkt wel weer heel erg als een gamer, oude gamertaal. Dat

band is heel erg aan het teasen en loopt in ieder geval iets met 20 mei te roepen online. Zou dat dan ook betekenen nieuwe muziek? Alles wijst er wel op. Zodra er iets nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk op Kink. Want, och, Nothing But Thieves, het is helemaal te gek, joh, die band. Overcome hoor je zo meteen van Nothing But Thieves. Na Placebo, dit is Song to Say Goodbye.

Het is tof als een artiest een eigen sound heeft ontwikkeld. Urban Dance Squad hebben dat zeker voor elkaar gekregen. Routine hoorde je zojuist hier op Kink. The Last Dinner Party heeft ook een echt eigen geluid. Een geluid die we al op 2 platen hebben gehoord. Maar soms is het ook tof als zo'n band dan eventjes een andere kant op gaat. En als dat dan maar voor 1 single is of voor 1 album. Je hoort ze er nog wel heel erg in. En dat is het toffe. Dat is wat muziek natuurlijk ook zo tof maakt. Dat is wat alternative rock ook zo ontzettend divers maakt. Case in point, The Last Dinner Party hebben een nieuwe single uitgebracht. En daarin laten ze de gitaar nog meer een rol spelen dan in alles wat ze daarvoor hebben uitgebracht. Dit is een nieuwe van The Last Dinner Party.

0: The Boss, Bruce Springsteen, je hoorde Bobby Jean. Hier op jouw Alternative Rock Radio, dit is Kink. En het is 9 uur geweest, dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Ook kans op 2 kaarten voor het Sneester Festival. En muziek in de Kink Live Bunker. Ize keert namelijk weer terug. Een tijdje terug was ze hier, maar toen... Het was echt een chaotische avond, was het wel. Ize was namelijk hier al, de zangeres was hier. Haar toetsenist was er ook, alleen de rest van de band die zat te doen. Dus danig vast in het verkeer dat dat niet meer ging werken. Dus morgen de Ize reprise, zo zou je het kunnen noemen. In ieder geval heel veel zin in, want zij heeft een prachtig album gemaakt. Fantastische muziek. Dus morgen live... Ize dus, hier in de Kink Live Bunker. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur... meer fijn alternative rock, want daarvoor luister je naar Kink. Onder andere Elbow, The Offspring en Muse komen eraan. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe!
1: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.

0: Je Blokker, ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
7: Kink. Guten Globen.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Alternative Rock Radio. Kink. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn 1+2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2e halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
0: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een liesblessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je alleen vandaag 150 euro cashback bij een Simoli van Simyo. Zo wel simpel kan het zijn.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het weer van Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Wordt 12 tot 17 graden. Okay.

0: en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het hantavirus uit waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. Kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Wordt 12 tot 17 graden. Kink.